0: Yeah, it's one for the money, two for the show. You can do anything, but don't step on my blue suede shoes. Dat waren die eerste originale blue suede shoes van Carl Perkins. Aangespeeld december 1955, veröffentlicht licht op Sun Records, de 21ste januari. 1956. Heute die fünfte Folge van onze Sun Label Special Reihe. Rockabilly Music on Sun Records. Damals in 1956 een totale revolution in Amerika. In 1955 bereits Elvis Presley. Aber ook in 1956 natuurlijk Carl Perkins. En er kwam ook Johnny Cash, Roy Orbison en vele, vele andere. Heute bij ons die fünfte Folge Sun Records. Bij ons in de Rocking 50s. En ditmaal niet alle platten op chronologische datarijen. Waarom? Weil niet alle release datums zijn bekend. En in het bijzonder die studio takes datums zijn niet meer exact genau bekend. Maar trotzdem, januari 1956 bis juni 1956. Heute alle platten. Bij ons in de Rocking 50s. Sun Records, de Sun Studio, de 706 Union Avenue. Dat is Rockabilly, Valhalla, damals in die 50er jaren, waar rock'n'roll entstanden is. Oké, Malky Everton, en rockin' with my baby, Rockabilly, los geht's!
1: Wait.

doing the boogie with a solid jive. That's why Malco the Everton met Rockin' with my baby Rockabilly Music. Oké, laatste woche in die vierde volgen hebben we bereits die Miller Sisters gespeeld met Someday You Will Pay. Eingespeeld circa midden 1955, august 55. Aus de gelijke era tijd hebben ze ook There's No Right Way to Be Wrong eingespeeld. Wurde aber erst in 56, 14 januari, van de producer Sam Phillips veröffentlicht op Sun Records. Deze platte is nog eindeutig tot Taal Hillbilly. The Miller Sisters, Schmidt, there's no right way to do me wrong.

that's it. The Melchesters met There's No Right Way to Do Me Wrong. Eigenlijk speelt een funk want van Sam Phillips echt vooraf het licht af Sun Records in de omgeving van Memphis, Tennessee, de 14e Diana, 1956. Deze eerste maand van 1956 verschipt de muzikalische stilrichting of Sun Records eindduidelijk van hillbilly richting rockabilly. Want een van de eerste rockabillys die dat bals bereidt in 1955. Als een van de eerste stunden erbij waren, dat was Charlie Feathers. Want waar we hier zien, Charlie Feathers, Smith, Frankie en Johnny.

Johnny Burgess and the Pacers and Red-Headed Woman. Alright, Leiter Gates. We hebben bereids Carl Perkins gespeeld met Blue Sweater Shoes. Want we hebben jetzt hier over de platenspeler de B-site van Blue Sweater Shoes. Carl Perkins en Honey Don't.

Rack on the Table en Roll on the Floor. Dat is wel Ron Schmidt met zijn Rock and Roll Ruby. 21 april 1956, Sun Records, Memphis, Tennessee. Van Rockabilly nog eenmaal terug richting Rhythm and Blues. Roscoe Gordon en I'm Gonna Shake It.

Shake it and break it and rock around the clock. Dat was Roscoe Garden met I'm Gonna Shake It. Zo is Zach Fumsick. De producer Sam Phillips had deze platte überhaupt niet van hem veröffentlicht damals. De Rhythm and Blues had damals in die eerste maanden van 1906 Fumsick een extreem grote invloed op die gesamte ontwikkeling richting rockabilly. Uit zijn gelijke era, gelijke tijd, aanvang 1956, Jack Earls en Slow Down.

Dat waar, Jackals met Slow Down, veröffentlicht in mei 56, Sun Records, label nummer 240. Voor einde woche gaan we weer in die vierde folge van onze Sun Special rijen. Bereids ook Johnny Cash gespeeld met zijn eerste platte Cry, Cry, Cry. Op 19 mei 1956 had de producer Sam Phillips zijn meest bekende platte of Sun veröffentlicht, namelijk I Walk the Line. Of de A-site Get Rhythm. Als de gelijke overname session spelen we jetzt van Johnny Cash Break Man's Blues. Deze song is niet compleet erhalte gebleven als zijn studio. Daar vele enige seconden. Johnny Cash, Breakman Blues, niemals veröffentlicht.

Ja, dat was Johnny Cash met Brakeman's Blues. Niemals veröffentlicht und auch nicht komplett erhalten geblieben. Aus den Sun Studio. Diese Track kommt aus den gelijke Aufnahmesession von I Walk the Line. De meest bekannte platte van Johnny Cash of Sun Records. Van 19 mei 1956. Op de gelijke datum worden ook die allereerste platten van Roy Orbison veröffentlicht op Sun Records met Ubi Dubi. Deze song had Roy Orbison overigens bereids in 55 veröffentlicht op een zeer kleine platte label, namelijk Jewel Records in zijn kleine heimatdorf Wink, een Uldorf uit Texas. 19 mei 1956, die eerste platte van Roy Orbison, Sun Records, Memphis, Tennessee, met Ubi Dubi.

Maggie Sue Wimberly, damals 14 jaar oud. Ze had ook in deze tijd van Johnny Cash en Roy Orbison ook rockabilly aangespeeld. Maar Sam Phillips had wat betreft rockabilly niets van hier veröffentlicht. En de 14-jarige rockabilly meidel hebben we juist also hier. Maggie Sue Wimberly met Rock and Roll Cemetery.

Dash War, Maggie Sue Wimbley met een Rectangle Simonon 3. Oké, de eerste platte van Billy Lee Riley worden in deze tijd era ook veröffentlicht op Sun Records. Billy Lee Riley, alweer hier met Rock With Me Baby, met over de B-site Troublebound.

Billy Lee Riley was dat met zijn eerste blues rockabilly platen af Sun Records met de Trouble Bound. Flying Saucers Rock and Roll spelen we natuurlijk next week in die zesde folge van onze Sun Special Reihe. Blues Rockabilly, Tal Perkins en Bob and the Blues.

0: When the sun goes down, let's get around. Dashwar, Sonny Burgess met We Want a Boogie, Sun Records, Rockabilly, Zexafunsic. Oké, nog eenmaal. Johnny Cash en Get Rhythm.
1: Hey.